voor de sanitaire industrie weer dollars in dollars worden. En dan gaan we naar die kelders en dan is het daar weer in het voordeel die dan naast zijn kilogram is in de dag. En dan zijn we ons in die kelders expert op paar jaar dingen die verkiezen komt in